0: Hoor jezelf.
1: MFM. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op de Clarinetstraat in Uden zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de bestuurders werd daarna aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde iets na 3:15 bij de kruising met de Simbalaan. Beide auto's reden door een bocht en raakten elkaar. Door de klap werd in een van de voertuigen de airbag geactiveerd. Het is niet bekend of de bestuurders gewond zijn geraakt. Ze zijn in ieder geval wel nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna is een van de automobilisten dus aangehouden wegens rijden onder invloed. De gemeente Maashorst hoort bij de gebieden in Brabant waar het stroomnet overbelast is. Daarom waarschuwt de gemeente nu de inwoners om haast te maken als ze nog een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Die moeten bij Enexis worden aangevraagd voor 1 juli, omdat er daarna een wachtlijst komt voor alle nieuwe aansluitingen. Dat is nodig om de stroom die er nog is eerlijk te verdelen. Aanvragen die na 1 juli binnenkomen worden pas aangesloten als het stroomnet is uitgebreid en dat kan volgens de gemeente nog jaren duren. Nico Clara Pinto blijft nog een seizoen bij Top Os. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft bijgetekend tot de zomer van 2027. Clara Pinto kwam vorig jaar vanuit Portugal naar Os, waar hij een contract voor een jaar tekende. Dit seizoen kwam hij tot 10 officiële wedstrijden in Osse dienst. Technisch directeur Linton Postumus ziet het dus nog steeds in hem zitten. Nico heeft zich sinds zijn komst naar Top Os goed aangepast aan het profvoetbal. Hij is technisch vaardig en we geloven in zijn ontwikkeling. Met deze verlenging spreken we het vertrouwen in hem uit en kijken we uit naar komend seizoen, al dus Postumus. Het weer, dinsdag veel bewolking en mogelijk wat regen. Het wordt 15 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
8: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
7: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
9: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
7: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Tijd, MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP

0: De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op de Clarinetstraat in Uden zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de bestuurders werd daarna aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde iets na 3:15 bij de kruising met de Simbalaan. Beide auto's reden door een bocht en raakten elkaar. Door de klap werd in een van de voertuigen de airbag geactiveerd. Het is niet bekend of de bestuurders gewond zijn geraakt. Ze zijn in ieder geval wel nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna is een van de automobilisten dus aangehouden wegens rijden onder invloed. De gemeente Maashorst hoort bij de gebieden in Brabant waar het stroomnet overbelast is. Daarom waarschuwt de gemeente nu de inwoners om haast te maken als ze nog een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Die moeten bij Enexis worden aangevraagd voor 1 juli, omdat er daarna een wachtlijst komt voor alle nieuwe aansluitingen. Dat is nodig om de stroom die er nog is eerlijk te verdelen. Aanvragen die na 1 juli binnenkomen worden pas aangesloten als het stroomnet is uitgebreid en dat kan volgens de gemeente nog jaren duren. Nico Clara Pinto blijft nog een seizoen bij Top Os. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft bijgetekend tot de zomer van 2027. Clara Pinto kwam vorig jaar vanuit Portugal naar Os, waar hij een contract voor een jaar tekende. Dit seizoen kwam hij tot 10 officiële wedstrijden in Osse dienst. Technisch directeur Linton Postumus ziet het dus nog steeds in hem zitten. Nico heeft zich sinds zijn komst naar Top Os goed aangepast aan het profvoetbal. Hij is technisch vaardig en we geloven in zijn ontwikkeling. Met deze verlenging spreken we het vertrouwen in hem uit en kijken we uit naar komend seizoen, al dus Postumus. Het weer, dinsdag veel bewolking en mogelijk wat regen. Het wordt 15 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

yourself. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: MFM Brabant.
2: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
4: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
6: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
4: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het commissariaat voor de media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
7: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op de Clarinetstraat in Uden zijn maandagmiddag 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de bestuurders werd daarna aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde iets na 3:15 bij de kruising met de Simbalaan. Beide auto's reden door een bocht en raakten elkaar. Door de klap werd in een van de voertuigen de airbag geactiveerd. Het is niet bekend of de bestuurders gewond zijn geraakt. Ze zijn in ieder geval wel nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna is een van de automobilisten dus aangehouden wegens rijden onder invloed. De gemeente Maashorst hoort bij de gebieden in Brabant waar het stroomnet overbelast is. Daarom waarschuwt de gemeente nu de inwoners om haast te maken als ze nog een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Die moeten bij Enexis worden aangevraagd voor 1 juli, omdat er daarna een wachtlijst komt voor alle nieuwe aansluitingen. Dat is nodig om de stroom die er nog is eerlijk

0: wedstrijden in onze dienst. Technisch directeur Linton Postumus ziet het dus nog steeds in hem zitten. Nico heeft zich sinds zijn komst naar Topos goed aangepast aan het profvoetbal. Hij is technisch vaardig en we geloven in zijn ontwikkeling. Met deze verlenging spreken we het vertrouwen in hem uit en kijken we uit naar komend seizoen, al dus Postumus. Het weer, dinsdag veel bewolking en mogelijk wat regen. Het wordt 15 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 10 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een kraanwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
7: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
6: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
8: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
6: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
7: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
6: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit Dus Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuid van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Knobborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: FM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Autocenter van der A, ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. DTV-nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op de Clarinetstraat in Uden zijn maandagmiddag 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de bestuurders werd daarna aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde iets na 3:15 bij de kruising met de Simba-laan. Beide auto's reden door een bocht en raakten elkaar. Door de klap werd in een van de voertuigen de airbag geactiveerd. Het is niet bekend of de bestuurders gewond zijn geraakt. Ze zijn in ieder geval wel nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna is een van de automobilisten dus aangehouden wegens rijden onder invloed. De gemeente Maashorst hoort bij de gebieden in Brabant...

0: heeft nog een seizoen bij Top Os. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft bijgetekend tot de zomer van 2027. Clara Pinto kwam vorig jaar vanuit Portugal naar Os, waar hij een contract voor een jaar tekende. Dit seizoen kwam hij tot 10 officiële wedstrijden in Osse dienst. Technisch directeur Linton Postumus ziet het dus nog steeds in hem zitten. Nico heeft zich sinds zijn komst naar Top Os goed aangepast aan het profvoetbal. Hij is technisch vaardig en we geloven in zijn ontwikkeling. Met deze verlenging spreken we het vertrouwen in hem uit en kijken we uit naar komend seizoen, al dus Postumus. Het weer, dinsdag veel bewolking en mogelijk wat regen. Het wordt 15 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Toch staan nog wel een paar lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Culemborg en knooppunt Deil. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Veel vertraging is er nog bij Zwolle door een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nu 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Door de problemen op de A28 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Daar staat file tussen Heerden en knooppunt Hattermerbroek 8 kilometer. De extra reistijd is 3 kwartier. En de N2, de randweg Eindhoven, richting Den Bosch, is nog dicht bij Veldhoven-Zuid. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via de hoofdrijbaan, de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelde TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is nog veel vertraging. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een half uur extra reistijd. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek nu 7 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant.
7: FM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
7: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
8: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
9: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
10: Goedemorgen, ik ben Roy van den Buske. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege de financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningenactie gestart om de zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan de gemaakte afspraken. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet. En daardoor komt Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Progressief Bernhezen heeft een nieuw bestuur gekozen. Het bestaat uit Jesse Jansen, Belinda van den Helm, Bram Bok en Thijs Nijman. Ze nemen het stokje over van Maria van Beuzenkom en Frank Geene. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de vereniging goed draait en organiseert campagnes, ledenavonden en andere activiteiten. Ook ondersteunt het bestuur de raadsfractie en houdt het contact met leden en inwoners. En ondernemers op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Os gaan samen met de gemeente en de provincie aan de slag om hun terrein klaar te maken voor de toekomst. Via de aanpak Grote Oogst willen zij sneller stappen zetten op het gebied van energie, grondstoffen en klimaat. Energie is niet meer altijd beschikbaar, grondstoffen worden duurder en het weer zorgt vaker voor problemen. Door samen op te trekken kunnen ondernemers de risico's beperken, zo is het idee. Het project gaat 3 jaar duren. Het weer dan nog, vandaag veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Kunnenborg en knooppunt Deil 6 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Rotterdam-Zuid over de A15 en de A4. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Door die file loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Gattermerbroek nu 7 kilometer. De extra reistijd is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
0: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
4: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op! U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemorgen, ik ben Roy van den Buske. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege de financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningenactie gestart om de zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan de gemaakte afspraken. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet. En daardoor komt Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort. En gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Progressief Bernhezen heeft een nieuw bestuur gekozen. Het bestaat uit Jesse Jansen, Belinda van den Helm, Bram Bok en Thijs Nijman. Ze nemen het stokje over van Maria van Beuzenkom en Frank Geene. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de vereniging goed draait en organiseert campagnes, ledenavonden en andere activiteiten. Ook ondersteunt het bestuur de raadsfractie en houdt het contact met leden en inwoners. En ondernemers op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Os gaan samen met de gemeente en de provincie aan de slag om hun terrein klaar te maken voor de toekomst. Via de aanpak Grote Oogst willen zij sneller stappen zetten op het gebied van energie, grondstoffen en klimaat. Energie is niet meer altijd beschikbaar, grondstoffen worden duurder en het weer zorgt vaker voor problemen. Door samen op te trekken kunnen ondernemers de risico's beperken, zo is het idee. Het project gaat 3 jaar duren. Het weer dan nog, vandaag veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 5 met 10 minuten oponthoud. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Gelderop 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Vlaanderen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingswad-Giessendam 6. Ook daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop 7 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: on.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
6: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan twee dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
7: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor van der A.
2: DTV-nieuws op MFM Brabant.
8: Goedemiddag, ik ben Roy van den Buske. Vier afdelingen van de SP in Os, Benhezen, Maashorst en Meirijstad zijn in actie gekomen vanwege de financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningenactie gestart om de zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan de gemaakte afspraken. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet. En daardoor komt Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Progressief Bernhezen heeft een nieuw bestuur gekozen. Het bestaat uit Jesse Jansen, Belinda van den Helm, Bram Bok en Thijs Nijman. Ze nemen het stokje over van Maria van Beuzenkom en Frank Geenen. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de vereniging goed draait en organiseert campagnes, ledenavonden en andere activiteiten. Ook ondersteunt het bestuur de raadsfractie en houdt het contact met leden en inwoners. En ondernemers op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Os gaan samen met de gemeente en de provincie aan de slag om hun terrein klaar te maken voor de toekomst. Via de aanpak Grote Oogst willen zij sneller stappen zetten op het gebied van energie, grondstoffen en klimaat. Energie is niet meer altijd beschikbaar, grondstoffen worden duurder en het weer zorgt vaker voor problemen. Door samen op te trekken kunnen ondernemers de risico's beperken, zo is het idee. Het project gaat 3 jaar duren. Het weer dan nog, vandaag veel bewolking en kans op wat regen. Het

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
7: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
8: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
6: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Goedemiddag, ik ben Roy van den Buske. 4 afdelingen van de SP in Os, Ben Hezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege de financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningenactie gestart om de zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan de gemaakte afspraken. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet. En daardoor komt Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort. En gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Progressief Ben Hezen heeft een nieuw bestuur gekozen. Het bestaat uit Jesse Jansen, Belinda van den Helm, Bram Bok en Thijs Nijman. Ze nemen het stokje over van Maria van Beuzenkom en Frank Geene. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de vereniging goed draait en organiseert campagnes, ledenavonden en andere activiteiten. Ook ondersteunt het bestuur de raadsfractie en houdt het contact met leden en inwoners. En ondernemers op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Os gaan samen met de gemeente en de provincie aan de slag om hun terrein klaar te maken voor de toekomst. Via de aanpak Grote Oogst willen zij sneller stappen zetten op het gebied van energie, grondstoffen en klimaat. Energie is niet meer altijd beschikbaar, grondstoffen worden duurder en het weer zorgt vaker voor problemen. Door samen op te trekken kunnen ondernemers de risico's beperken, zo is het idee. Het project gaat 3 jaar duren. Het weer dan nog, vandaag veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant.
7: muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI 19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI 19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Roy van den Buske. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meirijstad zijn in actie gekomen vanwege de financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningenactie gestart om de zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan de gemaakte afspraken. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet. En daardoor komt Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Progressief Bernhezen heeft een nieuw bestuur gekozen. Het bestaat uit Jesse Jansen, Belinda van den Helm, Bram Bok en Thijs Nijman. Ze nemen het stokje over van Maria van Beuzenkom en Frank Geene. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de vereniging goed draait en organiseert campagnes, ledenavonden en andere activiteiten. Ook ondersteunt het bestuur de raadsfractie en houdt het contact met leden en inwoners. En ondernemers op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Os gaan samen met de gemeente en de provincie aan de slag om hun terrein klaar te maken voor de toekomst. Via de aanpak Grote Oogst willen zij sneller stappen zetten op het gebied van energie, grondstoffen en klimaat. Energie is niet meer altijd beschikbaar, grondstoffen worden duurder en het weer zorgt vaker voor problemen. Door samen op te trekken kunnen ondernemers de risico's beperken, zo is het idee. Het project gaat 3 jaar duren. Het weer dan nog, vandaag veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum. 2 kilometer file door een kapotte auto. Rechte rijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartiertje. Die vertraging heb je ook als je over de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond rijdt bij Helmond Noord. En 10 minuten vertraging op de N310 vanuit Arnhem naar Elburg bij Otterlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: dit is Robert Vriesen van de ANWB.
8: Er staat 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Het slechte wegdek houdt de rechterrijstrook dicht bij Alfred Everdingen. 7 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 20 minuten tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen,
0: veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
6: Welkom bij de Fotospeciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
7: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
9: Goedemiddag, ik ben Roy van den Buske. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meirijstad zijn in actie gekomen vanwege de financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningenactie gestart om de zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan de gemaakte afspraken. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet. En daardoor komt Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort. En gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Progressief Bernhezen heeft een nieuw bestuur gekozen. Het bestaat uit Jesse Jansen, Belinda van den Helm, Bram Bok en Thijs Nijman. Ze nemen het stokje over van Maria van Beuzenkom en Frank Geene. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de vereniging goed draait en organiseert campagnes, ledenavonden en andere activiteiten. Ook ondersteunt het bestuur de raadsfractie en houdt het contact met leden en inwoners. En ondernemers op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Os gaan samen met de gemeente en de provincie aan de slag om hun terrein klaar te maken voor de toekomst. Via de aanpak Grote Oogst willen zij sneller stappen zetten op het gebied van energie, grondstoffen en klimaat. Energie is niet meer altijd beschikbaar, grondstoffen worden duurder en het weer zorgt vaker voor problemen. Door samen op te trekken kunnen ondernemers de risico's beperken, zo is het idee. Het project gaat 3 jaar duren. Het weer dan nog, vandaag veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Cause I will leave the light on.
1: Hoor jezelf.
2: MFM.
3: Drop it.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
7: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen. en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam-Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging. Daar staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dat was de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
11: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI 19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI 19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
6: En bovendien tweede Pinksterdag geopend.
7: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Goedemiddag, ik ben Roy van den Buske. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meirijstad zijn in actie gekomen vanwege de financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningenactie gestart om de zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan de gemaakte afspraken. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Progressief Bernhezen heeft een nieuw bestuur gekozen. Het bestaat uit Jesse Jansen, Belinda van den Helm, Bram Bok en Thijs Nijman. Ze nemen het stokje over van Maria van Beuzenkom en Frank Geene. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de vereniging goed draait en organiseert campagnes, ledenavonden en andere activiteiten. Ook ondersteunt het bestuur de raadsfractie en houdt het contact met leden en inwoners. En ondernemers op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Os gaan samen met de gemeente en de provincie aan de slag om hun terrein klaar te maken voor de toekomst. Via de aanpak Grote Oogst willen zij sneller stappen zetten op het gebied van energie, grondstoffen en klimaat. Energie is niet meer altijd beschikbaar, grondstoffen worden duurder en het weer zorgt vaker voor problemen. Door samen op te trekken kunnen ondernemers de risico's beperken, zo is het idee. Het project gaat 3 jaar duren. Het weer dan nog, vandaag veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk en dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar en veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot, dus je vertraging een uur. En 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
6: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Er rijdt langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Uur vertraging aanrijdingen heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file, rijdt langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
10: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De Maasdijk Marathon over ruim 42 kilometer wordt verplaatst van juni naar december. De organisatie in Os wil niet meer het risico lopen dat de hitte roet in het eten gaat gooien. Vorig jaar moest de marathon worden gehalveerd omdat het veel te heet was. En dat zou gezondheidsrisico's op kunnen leveren bij de deelnemers. Om een vergelijkbare situatie te voorkomen wordt de langste loopafstand nu verplaatst naar het winterevenement de Maasdijk Winterrun. En die is op 20 december. Het zomerevenement is op 20 juni. Een 55-jarige man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats Schijndel, waarbij vorig jaar een vrouw om het leven kwam. Het slachtoffer werd na het ongeluk op de landingsweg dood naast de weg gevonden door haar man. De vrouw verbleef op een camping in dezelfde straat. Nadat ze werd gevonden, werden twee verdachten, een man en een vrouw, opgepakt. De 55-jarige man uit Schijndel wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor het doorrijden na de botsing. Justitie laat zich inhoudelijk nog niet uit over het onderzoek. De Koninklijke Luchtmacht is de komende weken weer aan de beurt om het luchtruim van de Benelux te beschermen. Dat betekent dat ook de F-35's op vliegbasis Volkel weer stand-by staan. Ook de vliegbasis in Leeuwarden levert weer zogeheten QRA-capaciteit. QRA staat voor Quick Reaction Alert. Het gaat om toestellen die op momenten dat er gevaar dreigt boven Nederland, België en Luxemburg snel kunnen worden ingezet. Als er een onbekend vliegtuig het luchtruim binnendringt, dan kunnen vanaf Volkel en Leeuwarden binnen enkele minuten F-35's de lucht in. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het luchtruim ligt afwisselend bij Nederland en België. Het weer, woensdag wolkenvelden en zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Robert. Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Dat A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Everdingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Dat resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en een uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. 18 kilometer file met een uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer. 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen. File op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 18 kilometer en ook daar een uur vertraging. En op de A59 Den Bosch Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch Maaspoort. Doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
0: MFM.

Yeah.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping, de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. En de minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens de rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht Centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechter rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechter rijstrook is dicht. A9 Amstelveen Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. Een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De Maasdijk Marathon over ruim 42 kilometer wordt verplaatst van juni naar december. De organisatie in Os wil niet meer het risico lopen dat de hitte roet in het eten gaat gooien. Vorig jaar moest de marathon worden gehalveerd omdat het veel te heet was. En dat zou gezondheidsrisico's op kunnen leveren bij de deelnemers. Om een vergelijkbare situatie te voorkomen wordt de langste loopafstand nu verplaatst naar het winterevenement de Maasdijk Winterrun. En die is op 20 december. Het zomerevenement is op 20 juni. Een 55-jarige man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats Schijndel, waarbij vorig jaar een vrouw om het leven kwam. Het slachtoffer werd na het ongeluk op de landingsweg dood naast de weg gevonden door haar man. De vrouw verbleef op een camping in dezelfde straat. Nadat ze werd gevonden, werden twee verdachten, een man en een vrouw, opgepakt. De 55-jarige man uit Schijndel wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor het doorrijden na de botsing. Justitie laat zich inhoudelijk nog niet uit over het onderzoek. De Koninklijke Luchtmacht is de komende weken weer aan de beurt om het luchtruim van de Benelux te beschermen. Dat betekent dat ook de F-35's op vliegbasis Volkel weer stand-by staan. Ook de vliegbasis in Leeuwarden levert weer zogeheten QRA-capaciteit. QRA staat voor Quick Reaction Alert. Het gaat om toestellen die op momenten dat er gevaar dreigt boven Nederland, België en Luxemburg snel kunnen worden ingezet. Als er een onbekend vliegtuig het luchtruim binnendringt, dan kunnen vanaf Volkel en Leeuwarden binnen enkele minuten F-35's de lucht in. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het luchtruim ligt afwisselend bij Nederland en België. Het weer, woensdag wolkenvelden en zon, met kans op een bui, het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Drukste moment van de avondspits is voorbij. Op sommige plaatsen nog wel veel vertraging. Onder andere bij Utrecht en in de regio Noord-Holland. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Een afgesloten rechterrijstrook. Wegdekken staan erg slecht. En vanuit Utrecht Leidse Rijn 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A27 aansluitend vanuit Almere naar Gorkum. 19 kilometer de file tussen Hilversum en Knoop en Everdingen met een uur vertraging door de problemen op de A2. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Er ligt daar olie op de weg en de rechterrijstrook is dicht. En drukte door werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 19 kilometer file tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Kooimeer. 40 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
3: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
2: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restant van de avondspits, nog 100 kilometer file bij elkaar. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 kilometer file voor Utrecht Centrum met 20 minuten vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is bij Alfred Everdingen altijd nog de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Ook daar 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenwiel bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rijbaan is daar nog dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden doe je via Roosendaal over de A17 en de A58 richting Breda. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, 15 kilometer file tussen Bilthoven en Hagestein met 40 minuten vertraging door de file op de A2 voor knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Stenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis.

kust veilig. Reinheid, regelmaat in de rust heilig. Of daar waar die van Jan Steen dat ongenoegen vermoedens de beste vergelijking op zijn tijd is. Hier is je best doen goed.

0: TV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De Maasdijkmarathon over ruim 42 kilometer wordt verplaatst van juni naar december. De organisatie in Os wil niet meer het risico lopen dat de hitte roet in het eten gaat gooien. Vorig jaar moest de marathon worden gehalveerd omdat het veel te heet was. En dat zou gezondheidsrisico's op kunnen leveren bij de deelnemers. Om een vergelijkbare situatie te voorkomen wordt de langste loopafstand nu verplaatst naar het winterevenement de Maasdijk Winterrun. En die is op 20 december. Het zomerevenement is op 20 juni. Een 55-jarige man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats Schijndel, waarbij vorig jaar een vrouw om het leven kwam. Het slachtoffer werd na het ongeluk op de landingsweg dood naast de weg gevonden door haar man. De vrouw verbleef op een camping in dezelfde straat. Nadat ze werd gevonden, werden twee verdachten, een man en een vrouw, opgepakt. De 55-jarige man uit Schijndel wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor het doorrijden na de botsing. Justitie laat zich inhoudelijk nog niet uit over het onderzoek. De Koninklijke Luchtmacht is de komende weken weer aan de beurt om het luchtruim van de Benelux te beschermen. Dat betekent dat ook de F-35's op vliegbasis Volkel weer stand-by staan. Ook de vliegbasis in Leeuwarden levert weer zogeheten QRA-capaciteit. QRA staat voor Quick Reaction Alert. Het gaat om toestellen die op momenten dat er gevaar dreigt boven Nederland, België en Luxemburg snel kunnen worden ingezet. Als er een onbekend vliegtuig het luchtruim binnendringt, dan kunnen vanaf Volkel en Leeuwarden binnen enkele minuten F-35's de lucht in. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het luchtruim ligt afwisselend bij Nederland en België. Het weer, woensdag wolkenvelden en zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restanten van de avondspits staan op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen 13 kilometer file nog. Vanaf Utrecht doe je er een half uur langer over. Door het slechte wegdek op knooppunt Everdingen, de rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook nog file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Nieuwegein. 10 kilometer en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden, daardoor maar één rijstrook open op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Prinsenviel. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, want de rechterrijstrook bij Alfred Evedingen is dicht vanwege het slechte wegdek. 8 kilometer daar met 20 minuten vertraging. Aansluitend nog 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Evedingen. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En daardoor is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. MFM.

0: NRC Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De Maasdijk Marathon over ruim 42 kilometer wordt verplaatst van juni naar december. De organisatie in Os wil niet meer het risico lopen dat de hitte roet in het eten gaat gooien. Vorig jaar moest de marathon worden gehalveerd omdat het veel te heet was. En dat zou gezondheidsrisico's op kunnen leveren bij de deelnemers. Om een vergelijkbare situatie te voorkomen wordt de langste loopafstand nu verplaatst naar het winterevenement de Maasdijk Winterrun. En die is op 20 december. Het zomerevenement is op 20 juni. Een 55-jarige man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats Schijndel, waarbij vorig jaar een vrouw om het leven kwam. Het slachtoffer werd na het ongeluk op de landingsweg dood naast de weg gevonden door haar man. De vrouw verbleef op een camping in dezelfde straat. Nadat ze werd gevonden, werden twee verdachten, een man en een vrouw, opgepakt. De 55-jarige man uit Schijndel wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor het doorrijden na de botsing. Justitie laat zich inhoudelijk nog niet uit over het onderzoek. De Koninklijke Luchtmacht is de komende weken weer aan de beurt om het luchtruim van de Benelux te beschermen. Dat betekent dat ook de F-35's op vliegbasis Volkel weer stand-by staan. Ook de vliegbasis in Leeuwarden levert weer zogeheten QRA-capaciteit. QRA staat voor Quick Reaction Alert. Het gaat om toestellen die op momenten dat er gevaar dreigt boven Nederland, België en Luxemburg snel kunnen worden ingezet. Als er een onbekend vliegtuig het luchtruim binnendringt, dan kunnen vanaf Volkel en Leeuwarden binnen enkele minuten F-35's de lucht in. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het luchtruim ligt afwisselend bij Nederland en België. Het weer, woensdag wolkenvelden en zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen 4 kilometer en 10 minuten op onthoud. De rechterrijstrook is daar dicht doordat het wegdek erg slecht is. En opruimwerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A16 nog dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Op knooppunt Prinsenviel, daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De Maasdijk Marathon over ruim 42 kilometer wordt verplaatst van juni naar december. De organisatie in Os wil niet meer het risico lopen dat de hitte roet in het eten gaat gooien. Vorig jaar moest de marathon worden gehalveerd omdat het veel te heet was. En dat zou gezondheidsrisico's op kunnen leveren bij de deelnemers. Om een vergelijkbare situatie te voorkomen wordt de langste loopafstand nu verplaatst naar het winterevenement de Maasdijk Winterrun. En die is op 20 december. Het zomerevenement is op 20 juni. Een 55-jarige man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats Schijndel, waarbij vorig jaar een vrouw om het leven kwam. Het slachtoffer werd na het ongeluk op de landingsweg dood naast de weg gevonden door haar man. De vrouw verbleef op een camping in dezelfde straat. Nadat ze werd gevonden, werden twee verdachten, een man en een vrouw, opgepakt. De 55-jarige man uit Schijndel wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor het doorrijden na de botsing. Justitie laat zich inhoudelijk nog niet uit over het onderzoek. De Koninklijke Luchtmacht is de komende weken weer aan de beurt om het luchtruim van de Benelux te beschermen. Dat betekent dat ook de F-35's op vliegbasis Volkel weer stand-by staan. Ook de vliegbasis in Leeuwarden levert weer zogeheten QRA-capaciteit. QRA staat voor Quick Reaction Alert. Het gaat om toestellen die op momenten dat er gevaar dreigt boven Nederland, België en Luxemburg snel kunnen worden ingezet. Als er een onbekend vliegtuig het luchtruim binnendringt, dan kunnen vanaf Volkel en Leeuwarden binnen enkele minuten F-35's de lucht in. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het luchtruim ligt afwisselend bij Nederland en België. Het weer, woensdag wolkenvelden en zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arnie Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De Maasdijk Marathon over ruim 42 kilometer wordt verplaatst van juni naar december. De organisatie in Os wil niet meer het risico lopen dat de hitte roet in het eten gaat gooien. Vorig jaar moest de marathon worden gehalveerd omdat het veel te heet was. En dat zou gezondheidsrisico's op kunnen leveren bij de deelnemers. Om een vergelijkbare situatie te voorkomen wordt de langste loopafstand nu verplaatst naar het winterevenement de Maasdijk Winterrun. En die is op 20 december. Het zomerevenement is op 20 juni. Een 55-jarige man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats Schijndel, waarbij vorig jaar een vrouw om het leven kwam. Het slachtoffer werd na het ongeluk op de landingsweg dood naast de weg gevonden door haar man. De vrouw verbleef op een camping in dezelfde straat. Nadat ze werd gevonden, werden twee verdachten, een man en een vrouw, opgepakt. De 55-jarige man uit Schijndel wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor het doorrijden na de botsing. Justitie laat zich inhoudelijk nog niet uit over het onderzoek. De Koninklijke Luchtmacht is de komende weken weer aan de beurt om het luchtruim van de Benelux te beschermen. Dat betekent dat ook de F-35's op vliegbasis Volkel weer stand-by staan. Ook de vliegbasis in Leeuwarden levert weer zogeheten QRA-capaciteit. QRA staat voor Quick Reaction Alert. Het gaat om toestellen die op momenten dat er gevaar dreigt boven Nederland, België en Luxemburg snel kunnen worden ingezet. Als er een onbekend vliegtuig het luchtruim binnendringt, dan kunnen vanaf Volkel en Leeuwarden binnen enkele minuten F-35's de lucht in. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het luchtruim ligt afwisselend bij Nederland en België. Het weer, woensdag wolkenvelden en zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De Maasdijk Marathon over ruim 42 kilometer wordt verplaatst van juni naar december. De organisatie in Os wil niet meer het risico lopen dat de hitte roet in het eten gaat gooien. Vorig jaar moest de marathon worden gehalveerd omdat het veel te heet was. En dat zou gezondheidsrisico's op kunnen leveren bij de deelnemers. Om een vergelijkbare situatie te voorkomen wordt de langste loopafstand nu verplaatst naar het winterevenement de Maasdijk Winterrun. En die is op 20 december. Het zomerevenement is op 20 juni. Een 55-jarige man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats Schijndel, waarbij vorig jaar een vrouw om het leven kwam. Het slachtoffer werd na het ongeluk op de landingsweg dood naast de weg gevonden door haar man. De vrouw verbleef op een camping in dezelfde straat. Nadat ze werd gevonden, werden twee verdachten, een man en een vrouw, opgepakt. De 55-jarige man uit Schijndel wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor het doorrijden na de botsing. Justitie laat zich inhoudelijk nog niet uit over het onderzoek. De Koninklijke Luchtmacht is de komende weken weer aan de beurt om het luchtruim van de Benelux te beschermen. Dat betekent dat ook de F-35's op vliegbasis Volkel weer stand-by staan. Ook de vliegbasis in Leeuwarden levert weer zogeheten QRA-capaciteit. QRA staat voor Quick Reaction Alert. Het gaat om toestellen die op momenten dat er gevaar dreigt boven Nederland, België en Luxemburg snel kunnen worden ingezet. Als er een onbekend vliegtuig het luchtruim binnendringt, dan kunnen vanaf Volkel en Leeuwarden binnen enkele minuten F-35's de lucht in. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het luchtruim ligt afwisselend bij Nederland en België. Het weer, woensdag wolkenvelden en zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kiss FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald